Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De politie heeft in Sint-Lambrechts Woluwe een serie-inbreker opgepakt. De man drong binnen in luxueuze sportclubs en bestal er supporters en sporters in de kleedkamers. Hij ging aan de haal met dure horloges en juwelen, goed voor tienduizenden euro's. De dief liep tegen de lamp toen hij in een andere sportclub een abonnement wilde afsluiten. Hij is erkend en heeft de feiten intussen bekend. Eerste minister Bart De Wever waarschuwt dat de begrotingsgesprekken absoluut niet mogen mislukken. Dat zei hij op een bijeenkomst van ondernemersorganisatie Unizo. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober. Wel benadrukt de premier dat hij de economische groei van ons land niet wil afremmen. De Belgische holibi-organisaties trekken aan de alarmbel over de situatie in Turkije. Volgens de Belgische koepelorganisatie Savaria worden voorvechters van homorechten daar systematisch opgesloten. De organisaties eisen dat de Belgische overheid reageert. Gisteren werden bij een betoging in Turkije nog eens ruim 160 mensen opgepakt. In Nederland was er nog een tijdje grote hinder op het spoor na verschillende sabotageacties gisteren. Wie achter die sabotage zit is onduidelijk, maar de hele dag lagen er voorwerpen op de treinsporen. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zou het gaan om boze boeren. Zij protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering Jette. Het rommelt aan de top van de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een zwaar conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. De spanningen liepen op tijdens het WK na oneenigheid over een schorsing van een Amerikaanse speler. We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
7: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
0: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
7: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
0: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
7: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
0: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, dansen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
1: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot half 3 en van 6 tot 9 's avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde

0: De verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.nl.

0: Evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
2: Er is gratis parking voor de deur.
1: Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
3: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land. De Wever moet namelijk zo'n 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd. Met grote vertraging in het land tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotesten. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen is het bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien tot een graad of 18. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen dan rond 19 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
2: Jordan Casanova.
1: Larissa.
3: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez.

0: Sophia, Sophia. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair.

0: Interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij properwerk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
2: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
3: 0471 340 421.
2: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 14:00. Gesloten op woensdag.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Walen. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores ver van de stad. Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investeringen vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten, dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gaan gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzame alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisaties Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land. Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 van de 10 tanksplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van de Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid, dat olie ongelijk verdeelt. Alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma door zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen worden opgelegd. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore uiteindelijk te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien, graad of 18 dan. Ook vrijdag veel bewolking, hier en daar wat kans op regen. En maximaal schommelen dan rond de 19 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. De muziek van jouw leven.

0: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
4: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
5: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag balpopulair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur. Er is gratis parking voor de deur. Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en... veel plezier!

Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot 14:30 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg

0: in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
5: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijd via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
6: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Lichtervelde is vorige nacht een appartementsgebouw ontruimd nadat een CO-alarm was afgegaan. De hulpdiensten die stelden te hoge waarden van koolstofmonoxide vast. De brandweer die vond uiteindelijk geen lek en de CO-waarden daalden snel. De oorzaak van de hoge waarden is voorlopig onbekend. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden. In Brugge heeft Ho West officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare, compleet met zijn kenmerkende petje. In Vormezele zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kalleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten, worden eerst opgravingen gedaan en daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt. Maar intussen ook resten uit de middeleeuwen.
1: Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
4: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
5: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning, alles weer echt blinken.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie. Met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.

wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
4: behalve op donderdag.
3: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
5: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
6: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
3: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 68.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Lichtervelde is vorige nacht een appartementsgebouw ontruimd nadat een CO-alarm was afgegaan. De hulpdiensten die stelden te hoge waarden van koolstofmonoxide vast. De brandweer die vond uiteindelijk geen lek en de CO-waarden daalden snel. De oorzaak van de hoge waarden is voorlopig onbekend. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden. In Brugge

0: Heeft Holwest officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In het museum Koers in Roeselaren heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselaren, compleet met zijn kenmerkende petje. In Vormezele zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kalleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten worden eerst opgravingen gedaan en daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt. Maar intussen ook resten uit de middeleeuwen.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
0: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot 2:30 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
6: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
7: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites, Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
2: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
4: Jordan Casanova.
3: Larissa.
5: Ga je met me mee, dan staan we hier.
3: Angelo Martinez.

0: Sophie. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij Bistro Restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en ook Halle bijvoorbeeld. Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt opnieuw een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone van 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. In Gazastad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen ingestort is. 15 mensen raakten ook gewond en wellicht loopt de dodental nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 60 vermisten. Dat zegt de civiele bescherming daar. De meerderheid van de gebouwen in Gazastrook werden al beschadigd door aanvallen van het Israëlische leger. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen ook bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot een graad of 18. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond de 19 graden.
1: Kustradio. De hele dag door.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
2: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
3: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eter, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De Europese Commissie komt met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union. Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties. Overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken. En ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetish. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers. De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in de Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar zo'n 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij een graad of 19. Vanaf vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen, af en toe zon en we halen nog zo'n 22 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
3: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
4: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning, alles weer echt blinken.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492-51-84-42.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
9: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
10: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Lichtervelde is vorige nacht een appartementsgebouw ontruimd nadat een CO-alarm was afgegaan. De hulpdiensten die stelden te hoge waarden van koolstofmonoxide vast. De brandweer die vond uiteindelijk geen lek en de CO-waarden daalden snel. De oorzaak van de hoge waarden is voorlopig onbekend. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden. In Brugge heeft HoWest officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare, compleet met zijn kenmerkende petje. In Vormezelen zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kalleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten worden eerst opgravingen gedaan en daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt, maar intussen ook resten uit de middeleeuwen.
1: Classics, de hele dag door.

0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
3: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
4: behalve op donderdag.
3: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
1: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot 2:30 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Watertoren.
1: West Sound.
0: Verhuur van licht- en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten.
1: West Sound. Your event partner.

0: Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan nog zo'n 22 graden.
1: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Classics.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
2: Er is gratis parking voor de deur.
1: Danstaverne De Schuren. Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en... veel plezier.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pasta's. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscienciestraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
6: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
7: I studied Shakespeare when I was at school. Thought Romeo was a pet. Felt if I met him I'd act like a fool. I'd be a poor Juliet. Now that I know him I'm not really sure.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Lichtervelde is vorige nacht een appartementsgebouw ontruimd nadat een CO-alarm was afgegaan. De hulpdiensten die stelden te hoge waarden van koolstofmonoxide vast. De brandweer die vond uiteindelijk geen lek en de CO-waarden daalden snel. De oorzaak van de hoge waarden is voorlopig onbekend. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden. In Brugge heeft HoWest officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare, compleet met zijn kenmerkende petje. In Vormezele zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kalleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten, worden eerst opgravingen gedaan en daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt. Maar intussen ook resten uit de middeleeuwen.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
1: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa.
2: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez.

0: Sophie. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Druk in je hoofd. Volle agenda. Geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu. Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugel 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie. Bonappetit.be of bel 0410.be of bel 0492.

0: buddies.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Ons land zal gebruik maken van de terugkeerhubs, maar zal er geen minderjarigen naartoe sturen. Dat heeft premier Bart De Wever in de Kamer verklaard. De lidstaten en het Europees Parlement sloten in juni een akkoord dat de juridische basis legt voor de oprichting van zo'n centra. Na de verwoestende natuurbrand op de Hoge Venen wil minister van Defensie Franke de defensiecapaciteit voor de bestrijding van natuurbranden uitbreiden. Dat zei hij in de Kamercommissie Defensie. Tegen de zomer van 2027 moeten blushelikopters met Bambi-buckets permanent inzetbaar zijn, aldus Franke. Vanaf vanavond leggen de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi tijdens elke nachtshift het werk neer. Maar ook vroeger zijn er al vluchten geannuleerd. Volgens Skies zullen zo'n 832 vliegbewegingen worden getroffen. Bij brouwerij Palm in het Vlaams-Brabantse Steenhuffel staan 33 banen op de helling door een herstructurering. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Palm wijst daarbij op de biermarkt in België en West-Europa die sterk onder druk staat. In zijn oorlog met Rusland heeft Oekraïne een topgeneraal van president Poetin uitgeschakeld. Poetin prees hem persoonlijk voor zijn inzet aan het front en eind augustus ontving hij nog de hoogste Russische eretitel. Nu is de 46-jarige Russische generaal-majoor omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Zijn dood is inmiddels ook bevestigd door Russische bronnen. Deze namiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met enkele buien. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. Vanavond en in het begin van de nacht verlaten de buien in het oosten ons land. Op het einde van de nacht neemt de hoge bewolking vanaf het westen toe bij minima tussen 7 en 14 graden.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer SaniCV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. SaniCV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. SaniCV Plus is verbouwen met vertrouwen.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Diverso Blankenbergen stopt ermee. Geniet van de totale uitverkoop. Alles moet weg. We starten met liquidatie en torenhoge kortingen. Diverso geeft nu 50% korting op het kwaliteitsmerk J-Line. Uitverkoop bij Diverso. 1000 vierkante meter met kleding, meubilair, interieur, wanddecoratie, geschenk, geurartikelen en veel meer. Kom langs op de Zeedijk 181 in Blankenbergen en verwen jouw huis.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eter, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.

0: Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan nog zo'n 22 graden.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Kustradio.

Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@

0: huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot half 3 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur. Er is gratis parking voor de deur. Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
4: Dit zijn jouw classics. Classics de hele dag door.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Ons land zal gebruik maken van de terugkeerhubs, maar zal er geen minderjarigen naartoe sturen. Dat heeft premier Bart De Wever in de Kamer verklaard. De lidstaten en het Europees Parlement sloten in juni een akkoord dat de juridische basis legt voor de oprichting van zo'n centra. Na de verwoestende natuurbrand op de Hoge Venen wil minister van Defensie Franke de defensiecapaciteit voor de bestrijding van natuurbranden uitbreiden. Dat zei hij in de Kamercommissie Defensie. Tegen de zomer van 2027 moeten blushelikopters met Bambi-buckets permanent inzetbaar zijn, aldus Franke. Vanaf vanavond leggen de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi tijdens elke nachtshift het werk neer. Maar ook vroeger zijn er al vluchten geannuleerd. Volgens Skies zullen zo'n 832 vliegbewegingen worden getroffen. Bij brouwerij Palm in het Vlaams-Brabantse Steenhuffel staan 33 banen op de helling door een herstructurering. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Palm wijst daarbij op de biermarkt in België en West-Europa die sterk onder druk staat. In zijn oorlog met Rusland heeft Oekraïne een topgeneraal van president Poetin uitgeschakeld. Poetin prees hem persoonlijk voor zijn inzet aan het front en eind augustus ontving hij nog de hoogste Russische eretitel. Nu is de 46-jarige Russische generaal-majoor omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Zijn dood is inmiddels ook bevestigd door Russische bronnen. Deze namiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met enkele buien. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. Vanavond en in het begin van de nacht verlaten de buien in het oosten ons land. Op het einde van de nacht neemt de hoge bewolking vanaf het westen toe bij minima tussen 7 en 14 graden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites, Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Druk in je hoofd.

0: Dart.eu. Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen. Dartshop Blankenbergen. In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren. Dartshop Blankenbergen. Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
1: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Een e-mailaccount van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken werd via een verwerker gehackt. Dat meldt het departement, dat zegt het incident zeer ernstig te nemen en de impact ervan verder te onderzoeken met de betrokken instanties. Volgens premier Bart De Wever is ons land met een sanering van 10 miljard euro nog niet in veilig vaarwater. In de volgende legislatuur zal een nieuwe ronde van 10 miljard nodig zijn. En dat kan niet zonder een staatshervorming. Dit België kan nog maar één saneringsronde aan, zo verklaarde De Wever in de Kamer. Nu de situatie in de Hoge Venen verder stabiliseert, wordt de provinciale fase van het rampenplan opgeheven. Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik, Jamar, gezegd. Het getroffen gebied blijft wel afgesloten voor het grote publiek. Bij een grootschalig onderzoek naar een netwerk van BTW-fraude in Duitsland, Frankrijk en België zijn 2 verdachten opgepakt en 20 huiszoekingen uitgevoerd. Dat laat het Europees Openbaar Ministerie weten. Er wordt geschat dat er in totaal tot 60 miljoen euro aan belastingen is ontlopen. De extreme hitte heeft deze zomer een zware tol geëist in Frankrijk. Volgens een voorlopige balans van de Franse Gezondheidsdienst zijn tijdens de hittegolven bijna 8000 mensen meer overleden dan normaal verwacht. De derde en langste hittegolf ooit gemeten in het land leidde alleen al tot 817 extra sterfgevallen. Vanavond en in het begin van de nacht verlaten de buien in het oosten ons land. In de valleien van de Ardennen kan er zich mist vormen, bij minima tussen 7 en 14 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of enkele buien en maxima rond 19 graden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Classics, classics.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
4: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
3: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten
4: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
3: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen, bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
4: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
5: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheden tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6.
6: Behalve op donderdag.
5: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
8: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
9: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
10: 0471 340 421.
9: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Kustradio, jouw classics, jouw muziek.

0: nieuw. Op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
2: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur. Er is gratis parking voor de deur. Danstaverne De Schuren. Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en... veel plezier.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Lichtervelde is vorige nacht een appartementsgebouw ontruimd nadat een CO-alarm was afgegaan. De hulpdiensten die stelden te hoge waarden van koolstofmonoxide vast. De brandweer die vond uiteindelijk geen lek en de CO-waarden daalden snel. De oorzaak van de hoge waarden is voorlopig onbekend. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden. In Brugge heeft HoWest officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare, compleet met zijn kenmerkende petje. In Vormezele zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kalleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten, worden eerst opgravingen gedaan en daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt. Maar intussen ook resten uit de middeleeuwen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Classics, de muziek van jouw leven.

0: Scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd 2e. Nederlander Marijn van den Berg 3e. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zal je eigenlijk.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.